Bagoda Kulomere, Bamunga, Bakima, Telamazuna, Bahomia, Homia, Koba, Bamazina, Banga, Bamazina, Kova, Kimuko, Chemburwa, Kuba, Samaka, Kerala, Bamuso, and Benetti, Bakongola, Menu, Bamu, Nizamu, Lemoni, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, Bayo, B